0: vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: supermarkten.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Marend Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Hey girls, hey boys, superstar DJs.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58, ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakten hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda nu. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radio nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst de belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n 954.000 euro opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, twee gitaren, haar typemachine en twee hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige zoon. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat één file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 5 minuten vertraging en 7 kilometer file tussen knooppunt Empel en Waardenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Jujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen, en pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 5 minuten is de vertraging. A16 Breda Rotterdam, tussen Dordrecht en Hendrikido Ambacht, 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Osse Oost en Ravenstein, 4 kilometer file. 10 minuten vertraging, evenals op de A58 Breda Eindhoven, tussen knooppunt De Baars en Oorschot, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: plane. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 11 kilometer, 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 3 kilometer file. 5 minuten op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel. 2 kilometer file. A270 Helmond Eindhoven. 5 minuten vertraging bij Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en Beest 8 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 8 kilometer file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging 3 kilometer file. Er staat een file met 10 minuten vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer lang. 10 minuten extra ook op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop 4 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Eindhoven Airport en Veldhoven-Zuid 4 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 10 kilometer file door werkzaamheden, 20 minuten is de vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht, 5 minuten vertraging bij afrit Geldermalsen. Het komt allemaal door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk een kwartier extra in 12 kilometer file. Op de A27 Breda-Gorkum een kwartier vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum in 8 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd op de N2 bij Eindhoven, maar de weg daar is weer vrij. Op de N65 Tilburg-Den Bosch tussen afrit Helvoort en Kromvoort 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. N264 Gennep richting Uden tussen Vogel en Uden, 20 minuten vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De vertraging is 10 minuten. Een kwartier vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. En 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk. Ook een kwartier vertraging, 15 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 Os richting Eindhoven. Er staat al 4 kilometer file tussen Nistelrode en Veghel Noord. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Oost en Vlijmen 7 kilometer file. Kwartier vertraging op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens tussen Stijn en Nuts 5 kilometer file. Op de N217 Dordrecht Spijkenisse bij de A29 4 kilometer file. Door een overwegstoring rijden er geen treinen tussen Tilburg en Boxtel.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Wow!

Duncan Lawrence en Feel Your Love hoorde je tijdens Maarten Werk Mee. En Emmy Grammer daarvoor met Keep Your Head Up. Ja, tijdens Maarten Werk Mee, inderdaad, je hoort het goed. Het is weer 9 uur geweest, je werkdag is weer begonnen. Tot aan 12 uur ben ik er weer voor je bij om jou lekker door die werkdag te loodsen.

moet heel eerlijk zijn, ik heb me een heel klein beetje verslapen. Dus ik heb nog geen ontbijt op. Normaal, hè, vanaf 12 uur Marco met de lunch. Weet je, ik heb ontbijttips nodig. Heb je ze voor me? Stuur ze even in via de gratis app van Breda nu. En dan hoop ik dat ik nog even een lekker happy deze ochtend naar binnen kan schuiven. Goed, Ariana Grande komt er zo meteen voor je aan. Eerst Magic Affair.

Ivy and the Giants en Stone Cold hoorde je tijdens Maarten werkt mee op Breda nu. Nou, met het ontbijt is het gelukkig goed gekomen. Ik zag dat er nog een eitje in de koelkast lag, dus die heb ik even in de oven opgewarmd. Ja, klinkt gek, maar dat schijnt ook te kunnen. Moet je hem niet te hoog zetten, is een beetje net zoals je het in een airfryer doet, bij gebrek aan een pannetje water. Goed, ga ik dat zo meteen maar op een broodje doen en dan ondertussen lekker muziek voor je draaien. Roxy Music komt er zo meteen voor je aan. Eerst Douwe Bob en Mo.

0: wel even lekker zo in de vroege ochtend. Are Crazy and Good Boys en Believe hoorde je tijdens Maartenwerk mee op Breda nu rond 9:30. De Breda update die komt er alweer voor je aan. En daarna een hele lading muziek, onder meer met Nothing But Thieves, Anne-Marie en Robin en Sarah Larsson. Eerst Michael Jackson.
1: In Breda nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
2: Dit is Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op 4 wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden 2 rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. 2 ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Nothing But Thieves geeft je een wake-up call. Ik wou bijna zeggen Maroon 5, want die hebben ook een keer zo'n gelijknamig nummer uitgebracht. En over die wake-up call gesproken, even wakker worden. Het gaat alweer richting 10 uur. Het Bredase koffiemoment is straks daar. Zet alvast even het wekkertje en zo. Want ik heb een heerlijke lading muziek voor je die eraan zit te komen tot aan 10 uur. Rollergirl bijvoorbeeld, ook Nicky Romero komt eraan. Eerst Katy Perry en Skip Marley, Chained to the Rhythm. En na 10 uur ben ik gewoon weer lekker bij je terug met, jawel, een verse bak koffie.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. Vergeleken met juli werden huizen zelfs een fractie goedkoper, 0,1%. De gemiddelde koopsom is nu €503.500. Het aantal verkochte woningen daalde in augustus met bijna 3% naar ruim 18.800. De prijsstijging neemt al sinds eind 2024 af. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer €8,50 minder. De korting geldt tot het einde van dit jaar. Uiterlijk op 1 januari wil Duitsland ook een prijsplafond voor benzine en diesel invoeren. De plannen kunnen Nederlandse tankstations in de grensstreek klanten kosten. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken elkaar in New York, waar beide zijn voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Macron ging het uitgebreid over de oorlog en de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Trump was volgens Macron zeer meegaand. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
4: Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

En Atomic Kitten daarvoor met Be With You. Om zo de tweede uur van je werkdag te starten. Of nou ja, in ieder geval tweede uur van Maarten werk mee. Want 10 uur is het inmiddels alweer geweest. Tot aan 12 uur, tot aan de lunch ben ik er natuurlijk gewoon weer voor je bij. Zoals je iedere dag van me gewend bent. En ik denk dat ik gewoon lekker de komende half uur op flink wat platen ga trakteren. Royal Blood bijvoorbeeld, Diana Ross, George Ezra, Celeste, Harry Styles, John Chaplin. Maar natuurlijk ook gewoon Emma Heesters. Dit is Hartebreken.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

ik op maandagavond bij Thijs zit bij het studiecircus, dan hebben we het er nog wel eens over dat een house trackje tussendoor best moet kunnen zo overdag. Of op welk moment van de dag dan ook. Frankie Rizzardo en Feel hoorde je tijdens Maarten Werk mee. En ook One Republic daarvoor nog met Invincible. Het gaat alweer richting 11 uur. Straks na 11 uur ben ik weer gewoon bij je terug. Zo moet ik het natuurlijk zeggen. Eerst nog muziek zometeen van Martin Garrix. Ook Prince komt eraan. TLC ook nog. Maar daarvoor Claude. Dit is Amour.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. 3 doden bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zou afgelopen nacht onder andere een kind om het leven zijn gekomen. Ook raakten 19 mensen gewond toen raketten een flatgebouw van 2 verdiepingen vernielden. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Ook de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar viel een tienermeisje dat werd getroffen door een drone. Het is opnieuw een nacht met zware Russische aanvallen op woongebieden geweest. De grote Amerikaanse tv-zenders tonen zich solidair met CNN, dat door president Trump het Witte Huis is uitgezet. Trump weerde vorige week CNN, MS Now en Politico omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De zenders stappen naar de rechter. Nu weigeren ABC, CBS, Fox en NBC om de taak van CNN over te nemen in de zogeheten presspool die Trump overal volgt. Daardoor was Trumps vertrek naar de VS in New York gisteren niet live te zien. Ook fotografen van persbureaus en kranten hielden urenlang hun foto's achter, uit protest. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Na een golf van kritiek stuurt hij een brief naar alle 211 voetbalbonden. Hij stelt voor om op 15 oktober met een onafhankelijke partij de bestuursstructuur tegen het licht te houden. Infantino lag onder vuur vanwege zijn omstreden plan om een deel van de FIFA te verkopen aan private investeerders. Dat trok hij al in, maar het vertrouwen is weg. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes. Hives is terug. Het populairste netwerk van de jaren 0 is vanaf vandaag weer online. Precies 22 jaar na de start in 2004. Geen algoritme dat je uren laat scrollen, maar gewoon weer vrienden, krabbels en wie wat waar. Rustiger en met data die in Europa blijft. De comeback is meteen een hit. Zoveel mensen melden zich aan dat er nu een wachtlijst is. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Eddie Vedder en Long Way. Nou ja, Long Way to the lunch. Zo voelt het meestal als je 9 uur aan je werkdag begint. Maar het is nu nog maar 1 uurtje voordat het broodtrommeltje weer uit je brood... of je broodtrommel uit je tas gehaald moet worden. Zo moet ik het natuurlijk zeggen. Merk ik toch wel dat het een beetje een stressvol dagje is en een beetje raar opgestart. Maar goed, ik heb in ieder geval een broodje met ei op. Dat scheelt dan ook alweer een heleboel. Het komende half uur muziek van onder meer Eva Simons, Post Malone, Tommy Cash komt er ook nog voor je aan. Ook Vance Joy. Eerst David Guetta en Sia. Dit is Flames.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Yeah.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwede de brug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwede de brug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken.

Digidex. Alles is zoals het zou moeten zijn. En ja, dat is heel klein beetje natuurlijk nu ook op dit uur van de dag. Want hij komt weer binnenlopen, hoor.

spieren. Dat is denk ik misschien ook wel een dingetje wat meespeelt. Goed, desalniettemin, 12 uur is het bijna. Marco zometeen met het broodje Breda tot aan 2 uur. De lunchshow hier in Breda natuurlijk. Waar hij ook gewoon een heerlijke portie muziek gaat voorschotelen. Ja, en er ook nog het een en ander van weet. Dat is natuurlijk ook wel fijn dat hij, hoe heet dat? Als je een wandelende encyclopedie hebt als het op muziek aankomt. Ja, dan is het Marco wel goed. Die hoor je dus zometeen tussen 12 en 2 hier op Breda nu. Heel veel plezier daar. Maar daarvoor nog heel even back to the 90s. Fout maar goud, zullen we zeggen. The Backstreet Boys. All I Have to Give.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere leerlingen, van wie zeker 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het incident vond plaats in Turgutlu, een stad dichtbij Izmir, en veroorzaakte veel paniek onder de toegesnelde ouders. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat in West-Nederland de RIVM-richtlijnen op veel plekken worden overschreden. Het kraanwater blijft wel veilig om te drinken, omdat de concentraties nog onder de Europese normen liggen. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. De overheid hanteert nu al strengere eisen bij lozingsvergunningen. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. De boete is gericht aan Credit Suisse, dat vorig jaar door UBS werd overgenomen. De bank hielp 12 Nederlandse klanten tussen 2005 en 2015 om hun vermogen voor de Belastingdienst te verbergen via geheimzinnige codenamen en achtergehouden post. Hierdoor werd de bank medeplichtig aan 80 valse belastingaangiftes. UBS schikt en gaat het bedrag betalen. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Oplichters benaderen kinderen en jongvolwassenen uit naam van NPO Zapp en via het adres @zappnpo.nl. Wie reageert wordt gevraagd om een video in te sturen met teksten over seksuele handelingen. De publieke omroep ontdekte de fraude via oplettende ouders en heeft inmiddels de politie ingeschakeld. Slachtoffers en ontvangers van de mail worden dringend opgeroepen om er ook aangifte van te doen. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Ewout de Hart van de ANWB. Door een kapotte trein rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Charlie XCX samen met Troy Sivan. Je hoorde Talk Talk, daarvoor natuurlijk Lil Nas X samen met Billy Ray Cyrus en Old Town Road. Het is de dinsdag editie alweer 22 september 2026. De lunch is weer begonnen. De broodtrommeltjes mogen weer op de bureaus gezet worden. En je kan er weer van gaan genieten. Van harte welkom. Mijn naam is Marco. En tot aan 2 uur ben ik bij je. Bij een nieuwe aflevering Broodje Breda. Hallo, hallo. Ja, het is weer zover hoor. Straks heb ik muziek voor je van onder meer Carmen. Ik heb al Elstak zelfs voor je klaarstaan. Dat zal even snel naar binnen gaan, die lunch. En we dachten van straks ook nog muziek van Google. Ja, weet je, ik vind dat zo'n leuk liedje, dus waarom ook niet? Laten we die er ook maar eventjes bij gooien. Nou, hè, lekker hoor, die middag is begonnen. Je lunchpauze is gewoon lekker gestart. En we moeten misschien ook nog even bij een broodtrommeltje naar binnen gaan lopen kijken zometeen. Dat is misschien ook wel even een leuk idee. Eerst gaan we even terug naar 1983, naar Mike Oldfield samen met Maggie Riley. Dit is de Moonlight Shadow.

Valentijn, zoals die in het echt heet. Of moeten we hem toch gewoon maar Antoon noemen? Je hoort de 3D bij Breda nu in Broekje Breda. Tot aan 2 uur ben ik bij je. Zometeen de Breda update, die komt er alweer aan. Ik neem je eerst even mee terug naar 2012. Dit is Carmen.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen in Rijkswaterstaat gesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapotte trein rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Justin Timberlake, wist je dat ik op Justin Timberlake? En Chris Stapleton, samen deden ze het in 2018. Say Something hoor je bij Breda Nu in Broodje Breda. En soms zijn er platen die je helemaal geweldig vindt. En waarvan je zoiets hebt van, oh, maar dat mensen die niet kennen. Dat heb ik met deze plaat. Daarom wil ik hem ook speciaal voor je draaien. Het is weer eens een keertje wat anders. We gaan even terug naar 1968 alweer. Dit is Eddie Floyd.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ten Snake, samen met Boy Matthews. Zometeen komt het er alweer aan, het landelijke nieuws. Eerst gooien we de dancefloor even leeg. Doen we samen met Cascada. Wist je trouwens dat het nummer door een Nederlander geschreven is? Nee? Vertel ik je later, die zou

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. Volgens het Openbaar Ministerie huurde de verdachte die ruimte en runde hij er een illegaal cocaïne-laboratorium. Onderzoek van het NFI wees uit dat ontvlambare acetondampen uit het lab de verwoestende klap veroorzaakten. Het OM houdt de man daarom verantwoordelijk voor de explosie. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Uit een nieuwe peiling blijkt dat hij zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun verliest. Kiezers klagen vooral over de stijgende kosten van levensonderhoud en het uitblijven van de beloofde resultaten. Ook Trumps handelen in het conflict met Iran krijgt veel kritiek. De lage scores leggen veel druk op de Republikeinen voor de komende tussentijdse verkiezingen, waar de Democraten momenteel aan kop gaan. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Ewout de Hart van de ANWB. Door een kapotte trein rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: De rekeningen stapelen zich op voor lunch. Money Lewis, je hoort de Bills hier bij Breda nu in Broodje Breda. Het is uurtje nummer 2 voor deze dinsdageditie. Leuk dat je erbij bent. Nou, hè, wat een feest is het toch weer. Die lunch is volop bezig. Nou, daarom ook lunch Money Lewis natuurlijk. Nu begrijp ik waarom die op de playlist stond. Ja, dat verklaart een heleboel in één keer voor mij. Hey, luister eens, ik weet niet of dat je dit al meegekregen hebt, maar Ilse de Lange is bezig met een complete revival. Hoor je denken, hoe bedoel je dat nou weer? Hoe bedoel je een complete revival? Nou, dat ga ik je even een klein beetje uitleggen. Ilse de Lange wordt in TikTok-filmpjes gebruikt. En dat is echt bizar, want daardoor komt ze hoger binnen in een top 40 dan dat ze ooit gestaan heeft met een oude hit. Ja, het is echt bizar voor woorden. In 2008 had ze deze hit, namelijk al, dus gewoon bijna 20 jaar geleden. En nu is het opnieuw een hit. Ik vind het zo gaaf en ik vind het zo grappig dat dit kan gebeuren. En wat een leuk liedje blijft het. Je hoort So Incredible hier bij Breda Nu.
1: Hey.

0: a slow high end. I'm always walking a thin line, running away from a low tide. I know I'm better high walking.
1: De hele tijd hoorden we niks meer van Mumford & Sons. En toen kwamen ze op een gegeven moment samen met Crazy Abrams. Ik moet wel goed zeggen, niet Crazy, maar Crazy. Zo heet ze, Crazy. En daar hadden ze in één keer weer een bescheiden hitje mee. Het is niet echt heel groot geworden, maar wel leuk om een keer te draaien. Je hoorde Badlands hier bij Breda nu. Het is Broodje Breda. Zometeen open ik het broodtrommeltje van een van onze medewerkers. En ik heb nog niet bepaald wie. Dus dat wordt nog even lastig, denk ik. Maar we gaan het wel proberen. Eerst maar even aandacht voor Calvin Harris. Dit is Summer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapotte trein rijden geen treinen tussen Goes en Middelburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Alessia Cara hoorde je en Scars Too Beautiful 2015 alweer dat die plaat uitkwam. Ik heb eens eventjes zitten kijken wie er vandaag het slachtoffer werd. En het is Ellen geworden. Ja, Ellen is een van de stagiaires en die had haar broodtrommeltje toen ik net heel eventjes wat te drinken ging pakken toch onbewaakt staan. En dat is niet zo verstandig, want dan neem ik hem heel af en toe eventjes mee. En we gaan eens even kijken wat Ellen erin had zitten. Och, maar dit is best lekker. Broodje gezond? Ja, waarom ook niet?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

Lekker hoor, deze van Zara Larsson. Je hoorde Blue Moon bij Breda nu in Broodje Breda. Het enige broodje wat nog nergens op de kaart staat. Mocht je een restaurant hebben, een restaurant zijn, of nou ja, iets in die geest, dan mag je me altijd heel even een berichtje sturen. Want misschien kunnen we samen wel een heel lekker broodje ontwikkelen. Ik vind het een heel goed idee. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar mij lijkt het in ieder geval heel erg leuk. Nou, ik ben er alweer bijna doorheen. En we zitten er alweer bijna doorheen. Je werkdag duurt ook niet zo gek lang meer. Dus dat scheelt alweer een berg. Hè? Dat is op zich ook wel fijn. Dus eventjes kijken. Wat gaan we doen? Nou, weet je. We gaan zo meteen maar eens even kijken wat Patrick Hopstaken gaat doen vooral. Want hij is alweer bijna aan de beurt. Hij staat al te trappelen van ongeduld. Komt er zo aan. Maar eerst aandacht voor My Chemical Romance. This is Welcome to the Black Parade.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. De verdachten vervalsten ontslagdocumenten van vastzittende gedetineerden, waardoor het UWV onterecht uitkeringen hervatte en nabetalingen deed. In totaal voor zo'n 160.000 euro aan WAJONG en WIA-uitkeringen. Het duo kreeg een vergoeding per geregelde valse aanvraag en is nu opgepakt voor valsheid in geschriften, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het en in het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Terug naar de jaren 80 hier op Breda nu in de middag van Breda met Jazz en Owner of a Lonely Heart. Fijn dat je weer luistert naar Breda nu met dank aan Marco Lugliers. Je hoort hem morgenmiddag weer tussen 12 en 2 tijdens je lunch in Broodje Breda. Dit is tot 5 uur de middag van Breda. Zometeen met de Glass Animals en Headwaves. En dit is die hit van Baby Rexha versus Fateless. Dit is New Religion. Deep in the night.

The Glass Animals en Head Waves hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu. Ja, het is vandaag dinsdag 21 september. Dit gebeurde er in de geschiedenis. Mali werd officieel onafhankelijk van Frankrijk. Dat gebeurde in 1960. En in 1994 werd de allereerste aflevering van de populaire Amerikaanse sitcom Friends uitgezonden op de tv. Dat gebeurde onder meer op 22 september in de geschiedenis. Zometeen op Breda Nu hoor je Green Day, 21 Guns, nu eerst Imagine Dragons.

Het is de laatste nieuwe single van Roxy Dekker hier in de middag van Breda met Bare Minimum. En daarvoor hoorde je ook nog Green Day met 21 Guns. Zometeen rond 2:30 is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en omgeving in de Breda Nieuw Nieuws Update. Voor die tijd nog Mel VF, A Brand New Day. En dit is Post Malone met Chemical.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Dit is Breda Nu.
1: Breda Nu.

Billy Crawford in de middag van Breda en je hoorde Tracking. Het is tijd geworden voor het weer. Op vele plaatsen schijnt vandaag de zon en het wordt zo'n 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen die kunnen zelfs gaan oplopen naar lokaal 23 graden. In de middag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe met kans op wat regen. Aan de kust en in het noordwesten kunnen woensdagavond stevige windstoten voorkomen.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Train en Hey Soul Sister in de middag van Breda. En daarvoor hoort nog nieuwe muziek van DJ Goya samen met Jason Derulo en Mark Chico. Ja, ook nieuwe muziek hoor je natuurlijk hier op Breda nu in de middag van Breda. Met zometeen Tupac en Changes. Nog voor het nieuws van 3 uur. Dit is Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rhyme Me In.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim 44.000 euro schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en wildcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal anti-stroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren, die de tuinmannen van de natuur zijn, het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven hun blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Een van de beste zangeressen van Nederland. Aan het begin van de tweede uur van de middag van Breda voor deze dinsdag, de 22 september, je hoorde Anouk en Girl. Fijn dat je luistert naar Breda nu. We zijn nog tot aan 5 uur met de middag van Breda. Met Sometimes Summer, je hit van vorig jaar, Undressed. En dit is muziek die momenteel hoog in de hitparade staat. Tempest City, Self-Aware.

0: Somber met Undressed in de middag van Breda.
1: Dit is Breda Nu.
0: Ja, het is vandaag dus dinsdag 21 september. Dit zijn de jarigen voor vandaag. Tom Felton, de Engelse acteur en muzikus, is vandaag jarig. Wordt vandaag 39 jaar. En ook jarig is vandaag Jort Kelder, de Nederlandse journalist en columnist. Wordt vandaag 62 jaar. En ook jarig is vandaag de zangeres Sanne Hans. We kennen ze natuurlijk beter onder Miss Montreal. Wordt vandaag 42 jaar. Ja, hier rolt een beetje mee, hè, in 2009. Dit is Just a Flirt.

Douwe Bob in de middag van Breda en Now to Self. En daarvoor hoorde je ook nog Passenger en Let It Go. Dat als hier in de middag van Breda. Zometeen rond 3:30 is natuurlijk weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Voor die tijd hoor je nog DJ Jean in de lounge. En dit was een hit van een tijdje geleden alweer. Dit is Best met Year 3000 hier op Breda nu. What?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Get ready

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Rijkswaterstaat sluit vanaf donderdagavond 24 september de Merwedebrug in beide richtingen af voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt er namelijk gewerkt aan het asfalt op de brug. De huidige laag asfalt zal worden verwijderd en er komt een dunnere laag voor terug. Dat scheelt volgens Rijkswaterstaat in het gewicht, zodat de brug veilig kan worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Een tijd geleden werd op de brug een verbod voor vrachtverkeer en bussen ingesteld, nadat de staalconstructie minder stevig bleek te zijn dan verwacht. Na de werkzaamheden wordt de maximumsnelheid op de brug teruggebracht naar 70 km per uur. Het verbod voor vrachtwagens en bussen blijft van kracht. Het verkeer zal tijdens de werkzaamheden worden omgeleid. De afsluiting duurt tot en met maandagochtend. Op de A58 bij Breda is maandagochtend een vrachtwagen tegen de achterkant van een auto gebotst. Het ongeval gebeurde kort na 10 uur op de verbindingsweg van de A16 naar de A58 ter hoogte van knooppunt Prinsenviel. Na de aanrijding begon de auto te tollen en sloeg het over de kop. Het voertuig kwam uiteindelijk weer op vier wielen terecht. De bestuurder van de auto is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd en heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Ook andere getuigen zijn gehoord. Door het ongeval werden twee rijstroken in de richting van Etten-Leur afgezet. De auto is inmiddels van de snelweg weggetakeld. Een man op een fatbike is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Breda. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 op het fietspad aan de Nieuwe Prinsenkade. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar de plaats van het ongeval. De traumahelikopter landde op het terrein van de KMA, waar het traumateam medische ondersteuning verleende. Ook politie en handhaving waren met meerdere voertuigen aanwezig om hulp te verlenen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: heb jij gedaan?
1: Nederlandstalige muziek in de middag van Breda met Mo en dat heb jij gedaan. En daarvoor, na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je natuurlijk kunt lezen op onze website www.bredanu.nl, hoor je nog Christine W. en Feel What You Want. Zometeen op Breda weer een Breda Nu klassieker van Bruce Hornsby and the Rains, The Way It Is. Nu eerst Huggle en Immel Engel. Het is momenteel een grote hit, Moving to the Sun.

0: sun. Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Zonsby en The Rins, een Breda nu klassieker. En je hoorde The Way It Is. En als je zo'n klassieker hebt die je graag een keer wil horen hier tussen 2 en 5, dan ga ervoor even naar onze website www.bredanu.nl en dien hem in via app de studio. Bredana's van 60 jaar en ouder kunnen vanaf nu gratis hun conditie, kracht, balans en lenigheid laten testen. De beweegtestdagen worden op verschillende locaties in Breda gehouden. Na afloop krijgen deelnemers persoonlijk advies om veilig en met vertrouwen te blijven bewegen. Een aanmelden kan via valpreventiebreda.nl. Het wordt onder andere gehouden vandaag op het stadskantoor in Breda. Morgen in het buurthuis van Gageldonk. Donderdag 1 oktober in het wijkcentrum Thoma in de Driesprong. En vrijdag 2 oktober wordt het gehouden in de Pekhoeve in Ilvenhout.

Island. Ja, het origineel stond al uit de jaren 60, hè. Stond op naam van Simon & Garfunkel. Je hoorde The Sound of Silence en het alles van Disturbed. Ja, het is eigenlijk een hardrock formatie, metal formatie. Maar ze brachten het wel in een beat uit die gemaakt is door Surreal. We gaan zo op richting het nieuws van 4 uur. En dan wordt je bijgepraat door het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Voor de tijd is dit nog Hoover Stank. Dit is The Reason.

laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof. Maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. In zijn speech voor de VN zei hij dat Israël met het uitbreiden van de nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Guterres benadrukte dat de twee-staten-oplossing niet mag verdwijnen en dat alle landen zich aan het genocideverdrag moeten houden. Hij noemde de Hamas-aanval van oktober 2023 verschrikkelijk, maar Israël heeft Gaza daarna ongekend verwoest, zo zei hij. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Er is enorme haast bij geboden, want als de EU-lidstaten voor middernacht geen akkoord bereiken, vervallen de sancties tegen 3000 Russische personen en bedrijven. Volgens Zelensky moeten alle namen blijven staan zolang de oorlog voortduurt. De EU-ambassadeurs overleggen vanmiddag weer koortsachtig verder. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo ingrijpend wordt vergroot. En dat is nodig omdat de huidige vakken vrijwel vol zijn en er elk jaar slachtoffers worden herbegraven. De Oorlogsgravenstichting wil ook ruimte houden voor slachtoffers uit toekomstige conflicten. Donderdag wordt een nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Dordrecht en Breda Noord een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Wham and the Edge of Heaven aan het begin van het derde en laatste uur van de middag van Breda. En dat is voor deze dinsdag de 21ste september. Zometeen hoor je op Breda nu muziek van Criss Cross Amsterdam met Vluchtstrook. Nu de hit van de Bauza. Dit is Magnetic.

Crisscross Amsterdam in de middag van Breda met Vluchtstrook. Het is te hopen dat je daar straks niet terechtkomt als je naar huis gaat natuurlijk. Hè? Mooi nieuws, want geschiedenisdocent Christian van der Wulp van het Graaf Engelbrecht College in Breda is genomineerd voor de titel Geschiedenisdocent van het jaar 2026. Hij behoort tot de drie finalisten die zijn gekozen uit bijna 200 genomineerde docenten uit heel Nederland. De verkiezing draait niet alleen om het overbrengen van historische kennis. De jury kijkt vooral ook naar docenten die leerlingen enthousiast maken voor geschiedenis en laten nadenken over een verbinding tussen het verleden en het heden. Op 3 oktober vindt de finale plaats in het Rijksmuseum. Daar krijgen de drie finalisten nog een laatste opdracht. Een vakjury van historici en onderwijsprofessionals bepaalt vervolgens wie de titel geschiedenisdocent van het jaar 2026 krijgt. Dus nog even spannend, hè, voor Christian van der Wulp of hij de geschiedenisdocent van 2026 zal gaan worden.

Jonas Blue en Malieve en Edge of Desire in de middag van Breda. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. En hoor je ook hoe het verkeer zich ontwikkelt hier rondom Breda, Oosterhout en omgeving. Dat alles zometeen hier op Breda nu. Voor die tijd nog Keiko en Conrad en Firestone. En dit is Adele. Set fire to the rain.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Burgemeester Paul de Pla van Breda blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC. Naast het sportieve verloop met een degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden er confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn de afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC zelf en 19 door de KNVB. Positief noemt de plaats supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen. GGD West-Brabant heeft het onderzoek naar de ziekteuitbraak tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences afgerond. Daarbij is vastgesteld dat de 175 studenten en begeleiders die ziek werden besmet waren met het norovirus. Het introductiekamp in het Belgische Poppel werd voortijdig beëindigd nadat bijna een kwart van de aanwezigen buikklachten kreeg. Enkele studenten moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar dat blijkt niet het geval. Volgens de GGD is niet met zekerheid vast te stellen hoe de uitbraak is ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn verspreiding door al besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de NVBA en Belgische collega-organisaties. De GGD heeft aanbevelingen gedaan voor toekomstige introductiekampen. Een auto is dinsdagochtend rond 6 uur in brand gevlogen op de Frankenthalerstraat in Breda. De bestuurder van de auto merkte tijdens het rijden dat zijn voertuig begon te roken en zette vervolgens zijn auto direct aan de kant. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De auto is door een berger meegenomen. Het vermoeden is dat een technisch mankement de oorzaak vormde van de brand.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 100 kilometer file. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam richting Breda voor Breda Noord 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem voor Bankhoef 10 minuten. De N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mel Smith in de middag van Breda met Stargazing. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl, hoor je muziek uit de jaren 70 van Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Zometeen op Breda Nu, muziek van Lord en Royals. Nu weer Stella Lefty, die grote hit van dit moment. Dit is Boston. On a train.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

in de middag van Breda. En Head Over Heels. Ja, dit was hem dan weer bijna. De dinsdag editie van de middag van Breda. Vanavond kun je weer 2 uur lang naar country muziek luisteren in de Real Country Revival tussen 8 en 10 met Charlie Hicks hier op Breda nu. Ik wens je nog een prettige dinsdag. Luister ook morgenochtend weer naar Maarten Werk mee met Maarten van Riel tot 12 uur tussen 9 en 12. En tussen 12 en 2 dan zitten hier op deze stoel weer onze vriend en collega Marco Legriers met Broodje Breda. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag vanaf 2 uur.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. En volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. Wel ziet de Raad een grote meerwaarde in het vroeg ontdekken van afwijkingen, omdat ouders zo meer bedenktijd hebben. Daarom wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken hoe de 13 weken echo beter kan worden gecombineerd met andere testen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof. Maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa. Volgens topbestuurder Heemskerk stagneren de verkopen hier doordat Europa niet investeert en er op het eigen continent ook geen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd. Hij waarschuwt dat Europa daardoor achterop raakt, terwijl landen als de VS, China en India wel volop investeren en ASML proberen te verleiden tot uitbreiding. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldwijd de enige producent van de meest geavanceerde chipmachines. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt de Hocht een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht een kwartier. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloze Werk en Dam een kwartier. A50 Eindhoven richting Os voor Uden, 10 minuten vertraging. En op de N217 Dordrecht richting Spijkenisse voor de aansluiting met de A29 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Give a drama some, yo!

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: GGD West-Brabant heeft het onderzoek naar de ziekteuitbraak tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences afgerond. Daarbij is vastgesteld dat de 175 studenten en begeleiders die ziek werden besmet waren met het norovirus. Het introductiekamp in het Belgische Poppel werd voortijdig beëindigd nadat bijna een kwart van de aanwezigen buikklachten kreeg. Enkele studenten moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar dat blijkt niet het geval. Volgens de GGD is niet met zekerheid vast te stellen hoe de uitbraak is ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn verspreiding door al besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de NVWA en Belgische collega-organisaties. De GGD heeft aanbevelingen gedaan voor toekomstige introductiekampen. Een auto is dinsdagochtend rond 6 uur in brand gevlogen op de Frankenthalerstraat in Breda. De bestuurder van de auto merkte tijdens het rijden dat zijn voertuig begon te roken en zette vervolgens zijn auto direct aan de kant. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De auto is door een berger meegenomen. Het vermoeden is dat een technisch mankement de oorzaak vormde van de brand. Burgemeester Paul de Pla van Breda blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC. Naast het sportieve verloop met een degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden er confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC zelf en 19 door de KNVB. Positief noemt de plaats supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg zoals gebruikelijk op dinsdag. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Maastricht, tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Een half uur oponthoud na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid, 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef een kwartier. A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof een kwartier. En er is veel vertraging op de A73 vanuit Roermond richting Venlo. Bij Roermond-Oost is de vertraging een uur, dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. She's

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaartdiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig-eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht

0: en de NAVO. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. Twee Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Friedman en Alisher Usmanov, ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files beginnen alweer wat af te nemen. Er staat nog ruim 100 kilometer in het zuiden van het land. De langste files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos-en-Werk en Dam een kwartier. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen afrit Kruiningen en knooppunt Markiezaad. Een half uur extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven voor knooppunt Batendorp. 10 minuten oponthoud. De N279 Den Bosch richting Roermond voor Boerdonk. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Een auto is dinsdagochtend rond 6 uur in brand gevlogen op de Frankenthalerstraat in Breda. De bestuurder van de auto merkte tijdens het rijden dat zijn voertuig begon te roken en zette vervolgens zijn auto direct aan de kant. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De auto is door een berger meegenomen. Het vermoeden is dat een technisch mankement de oorzaak vormde van de brand. Burgemeester Paul de Pla van Breda blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC. Naast het sportieve verloop met een degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden er confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC zelf en 19 door de KNVB. Positief noemt de plaats supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen. GGD West-Brabant heeft het onderzoek naar de ziekteuitbraak tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences afgerond. Daarbij is vastgesteld dat de 175 studenten en begeleiders die ziek werden besmet waren met het norovirus. Het introductiekamp in het Belgische Poppel werd voortijdig beëindigd nadat bijna een kwart van de aanwezigen buikklachten kreeg. Enkele studenten moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar dat blijkt niet het geval. Volgens de GGD is niet met zekerheid vast te stellen hoe de uitbraak is ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn verspreiding door al besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de NVWA en Belgische collega-organisaties. De GGD heeft aanbevelingen gedaan voor toekomstige introductiekampen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog maar een paar files in het zuiden van het land. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 5 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld, doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCD.

0: TV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de Nationale Extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. In zijn toespraak bij de VN in New York kondigde de Amerikaanse president Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Een auto is dinsdagochtend rond 6 uur in brand gevlogen op de Frankenthalerstraat in Breda. De bestuurder van de auto merkte tijdens het rijden dat zijn voertuig begon te roken en zette vervolgens zijn auto direct aan de kant. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De auto is door een berger meegenomen. Het vermoeden is dat een technisch mankement de oorzaak vormde van de brand. GGD West-Brabant heeft het onderzoek naar de ziekteuitbraak tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences afgerond. Daarbij is vastgesteld dat de 175 studenten en begeleiders die ziek werden besmet waren met het norovirus. Het introductiekamp in het Belgische Poppel werd voortijdig beëindigd nadat bijna een kwart van de aanwezigen buikklachten kreeg. Enkele studenten moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar dat blijkt niet het geval. Volgens de GGD is niet met zekerheid vast te stellen hoe de uitbraak is ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn verspreiding door al besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de NVWA en Belgische collega-organisaties. De GGD heeft aanbevelingen gedaan voor toekomstige introductiekampen. Burgemeester Paul de Pla van Breda blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC. Naast het sportieve verloop met een degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden er confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC zelf en 19 door de KNVB. Positief noemt de plaats supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steun rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden. 9 anderen werden vrijgesproken. De straf wordt later bepaald. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
4: Goedenavond allemaal. Welcome by the Real Country Revival. We're back for another edition, unofficially show number 389. If you're a first-time listener, the RCR, Real Country Revival, is 2 hours of what I consider to be the best alternative, outlaw, and classic country music you're going to hear anywhere. So sit back, relax, enjoy the show. We got plenty of surprises mixed into today's show. Going to start with some concert, Sykeen Country, new music from Steven Wilson Jr. He's going to be at Tivoli Vredenburg coming up beginning in November. I want to say the 1st of November, but I'll double check the date. He's a pretty interesting guy. Songwriter, musician, of course, and boxer. This song has got a boxing theme to it. It's called Corner Man. New music from Steven Wilson Jr. kicking off the Real Country Revival.

0: Maybe he is. It's pretty far out there for this genre of music, but we're pushing the envelope on tonight's show. That was King of Having Fun. The artist is Medium Build, and that's going to do it for this hour of the Real Country Revival. We have a jam-packed experimental hour number two coming.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie.

0: waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Welcome back. It is hour number two of the Real Country Revival as we keep things rolling. And the show has ventured a little bit out into the experimental areas, the fringes of country music, if you will, a little folky, a little bluesy, little alt-rocky, if you will. And this next band, kicking off hour number two, no exception. You might be quite surprised to hear who is up next on the playlist. Kings of Leon, Cole, believe it or not. But when you hear the song start, the pass for country-ish. My Whole World, the name of the song. It's new music.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjes

0: maat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een auto is dinsdagochtend rond 6 uur in brand gevlogen op de Frankenthalerstraat in Breda. De bestuurder van de auto merkte tijdens het rijden dat zijn voertuig begon te roken en zette vervolgens zijn auto direct aan de kant. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De auto is door een berger meegenomen. Het vermoeden is dat een technisch mankement de oorzaak vormde van de brand. Burgemeester Paul de Pla van Breda blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC. Naast het sportieve verloop met een degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden er confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC zelf en 19 door de KNVB. Positief noemt de plaats supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen. GGD West-Brabant heeft het onderzoek naar de ziekteuitbraak tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences afgerond. Daarbij is vastgesteld dat de 175 studenten en begeleiders die ziek werden besmet waren met het norovirus. Het introductiekamp in het Belgische Poppel werd voortijdig beëindigd nadat bijna een kwart van de aanwezigen buikklachten kreeg. Enkele studenten moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar dat blijkt niet het geval. Volgens de GGD is niet met zekerheid vast te stellen hoe de uitbraak is ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn verspreiding door al besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de NVWA en Belgische collega-organisaties. De GGD heeft aanbevelingen gedaan voor toekomstige introductiekampen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen?

0: Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat zij samen aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Maar er wordt nog maar mondjesmaat olie gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Een auto is dinsdagochtend rond 6 uur in brand gevlogen op de Frankenthalerstraat in Breda. De bestuurder van de auto merkte tijdens het rijden dat zijn voertuig begon te roken en zette vervolgens zijn auto direct aan de kant. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De auto is door een berger meegenomen. Het vermoeden is dat een technisch mankement de oorzaak vormde van de brand. GGD West-Brabant heeft het onderzoek naar de ziekteuitbraak tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences afgerond. Daarbij is vastgesteld dat de 175 studenten en begeleiders die ziek werden besmet waren met het norovirus. Het introductiekamp in het Belgische Poppel werd voortijdig beëindigd nadat bijna een kwart van de aanwezigen buikklachten kreeg. Enkele studenten moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar dat blijkt niet het geval. Volgens de GGD is niet met zekerheid vast te stellen hoe de uitbraak is ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn verspreiding door al besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de NVWA en Belgische collega-organisaties. De GGD heeft aanbevelingen gedaan voor toekomstige introductiekampen. Burgemeester Paul de Pla van Breda blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC. Naast het sportieve verloop met een degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden er confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC zelf en 19 door de KNVB. Positief noemt de plaats supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Ja.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Burgemeester Paul de Pla van Breda blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC. Naast het sportieve verloop met een degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden er confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn er afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC zelf en 19 door de KNVB. Positief noemt de plaats supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen. GGD West-Brabant heeft het onderzoek naar de ziekteuitbraak tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences afgerond. Daarbij is vastgesteld dat de 175 studenten en begeleiders die ziek werden besmet waren met het norovirus. Het introductiekamp in het Belgische Poppel werd voortijdig beëindigd nadat bijna een kwart van de aanwezigen buikklachten kreeg. Enkele studenten moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar dat blijkt niet het geval. Volgens de GGD is niet met zekerheid vast te stellen hoe de uitbraak is ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn verspreiding door al besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de NVWA en Belgische collega-organisaties. De GGD heeft aanbevelingen gedaan voor toekomstige introductiekampen. Een auto is dinsdagochtend rond 6 uur in brand gevlogen op de Frankenthalerstraat in Breda. De bestuurder van de auto merkte tijdens het rijden dat zijn voertuig begon te roken en zette vervolgens zijn auto direct aan de kant. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De auto is door een berger meegenomen. Het vermoeden is dat een technisch mankement de oorzaak vormde van de brand.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: storm.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Een auto is dinsdagochtend rond 6 uur in brand gevlogen op de Frankenthalerstraat in Breda. De bestuurder van de auto merkte tijdens het rijden dat zijn voertuig begon te roken en zette vervolgens zijn auto direct aan de kant. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de auto flinke schade opliep. De auto is door een berger meegenomen. Het vermoeden is dat een technisch mankement de oorzaak vormde van de brand. Burgemeester Paul de Pla van Breda blikt in een brief aan de gemeenteraad terug op het afgelopen voetbalseizoen van NAC. Naast het sportieve verloop met een degradatie naar de keukenkampioendivisie gaat de terugblik vooral over openbare orde en veiligheid. Volgens de Pla was er opnieuw veel vuurwerk rond wedstrijden en waren er ook politieke uitingen van supporters. Rond meerdere wedstrijden deden zich incidenten voor of dreigden er confrontaties tussen supportersgroepen. In totaal zijn afgelopen seizoen 54 stadionverboden opgelegd, waarvan 35 door NAC zelf en 19 door de KNVB. Positief noemt de plaats supportersplein. Ook een proef met een uitgebreid supportersplein verliep volgens hem succesvol. Voor het nieuwe seizoen heeft NAC opnieuw een vergunning gekregen, maar wel onder voorwaarden om incidenten te helpen voorkomen. GGD West-Brabant heeft het onderzoek naar de ziekteuitbraak tijdens het introductiekamp van Breda University of Applied Sciences afgerond. Daarbij is vastgesteld dat de 175 studenten en begeleiders die ziek werden besmet waren met het norovirus. Het introductiekamp in het Belgische Poppel werd voortijdig beëindigd nadat bijna een kwart van de aanwezigen buikklachten kreeg. Enkele studenten moesten vanwege uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging, maar dat blijkt niet het geval. Volgens de GGD is niet met zekerheid vast te stellen hoe de uitbraak is ontstaan. Mogelijke oorzaken zijn verspreiding door al besmette personen, besmetting van voedsel door een besmet persoon of een combinatie van factoren. Het onderzoek werd uitgevoerd samen met de NVWA en Belgische collega-organisaties. De GGD heeft aanbevelingen gedaan voor toekomstige introductiekampen.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: Let's go, girls.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.